0: inderdaad wat de trend nu goed begint. Als je leest, zit er 10% verloren. Trend zal weer laat houden in het weekend. Als je trend nu goed begint, als je leest, zit er 10% verloren. Trend in het dobre plaats. Het is iets geen nu gebouwd. Als je zo weet, dat kan niet in de aantrekking. Als je aan het oogje aan het oogje aan het oogje aan het oogje aan het oogje aan het oogje aan
1: Želim vam čudovit in upam ne preveč uročen vikend.